0: mei, waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL Alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven, is de NL Alert app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december 2025 telde de NL Alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt.
3: Een zenuwslopende halve finale in de nacompetitie tussen RKSV Heer en ASV 33 is geëindigd in een doelpuntloos 0-0 gelijkspel na de reguliere speeltijd. Ook de verlengingen brachten geen verandering in de stand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De spanning was voelbaar, want de inzet was een plek in de promotiefinale. Helaas voor RKSV Heer bleek ASV 33 koelbloediger vanaf 11 meter. De spelers van ASV 33 wisten de bal vaker tegen de touwen te schieten tijdens de penaltyserie en behaalden zo de overwinning.
4: Sparta 25 heeft een belangrijke stap gezet richting handhavingen de tweede klasse. Op Sportpark Het Heren eind in Beekendonk versloegen de Groenwitte Roosendaal met 2-0 in de nacompetitie. Na een 11e plaats in de reguliere competitie was Sparta veroordeeld tot de play-offs, maar nu is een plek in de volgende ronde veiliggesteld. Freek Schoones opende de score al in de 8e minuut. Vlak voor rust raakte Finn Rutte de lat en Denzel Hayema zag een treffer afgekeurd worden. Roosendaal werd daarna teruggedrongen en kon weinig creëren. Na het laatste fluitsignaal kon Sparta 25 een verdiende 2-0 overwinning vieren. Sparta 25 gaat naar de halve finale tegen Gestel om klassebehoud.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond.
3: Een zenuwslopende halve finale in de nacompetitie tussen RKSV Heer en ASV 33 is geëindigd in een doelpuntloos 0-0 gelijkspel na de reguliere speeltijd. Ook de verlengingen brachten geen verandering in de stand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De spanning was voelbaar, want de inzet was een plek in de promotiefinale. Helaas voor RKSV Heer bleek ASV 33 koelbloediger vanaf 11 meter. De spelers van ASV 33 wisten de bal vaker tegen de touwen te schieten tijdens de penaltyserie en behaalden zo de overwinning.
4: In Laarbeek en omgeving wordt de hoornaar vaak gezien als een hinderlijk insect, maar vormt een veel grotere dreiging dan men beseft. Wetenschappers waarschuwen, het gaat hier niet om een enkel ongemak, maar om een serieuze ecologische bedreiging. Vooral de oprukkende Aziatische hoornaar, Vespa velutina, is een roofdier dat grote schade toebrengt aan inheemse insectenpopulaties. Honingbijen, wilde bijen en zweefvliegen zijn de voornaamste slachtoffers, wat desastreuze gevolgen heeft voor de bestuiving van gewassen en wilde planten. Dit zet de biodiversiteit onder zware druk en bedreigt de voedselproductie.
5: Op zondag 21 juni vanaf 13 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Aarderikstel het decor voor een midzomer mediterraan gypsyconcert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band, met wereldstatus door optredens op festivals als Siget, Gamoro en in Shanghai en bekend van de film Radio Dilo, toert nu door Nederland. Hun Oost-Roemeense zigeunerdans, vaak herkend als buikdans. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Crox het podium opkomen. Kinderen gratis entree.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omrooppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
6: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
7: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Non-stop OSR.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. In Laarbeek en omgeving wordt de hoornaar vaak gezien als een hinderlijk insect, maar vormt een veel grotere dreiging dan men beseft. Wetenschappers waarschuwen, het gaat hier niet om een enkel ongemak, maar om een serieuze ecologische bedreiging. Vooral de oprukkende Aziatische hoornaar, Vespa velutina, is een roofdier dat grote schade toebrengt aan inheemse insectenpopulaties. Honingbijen, wilde bijen en zweefvliegen zijn de voornaamste slachtoffers, wat desastreuze gevolgen heeft voor de bestuiving van gewassen en wilde planten. Dit zet de biodiversiteit onder zware druk en bedreigt de voedselproductie.
3: Het jaarlijkse dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout was dit jaar opnieuw een groot succes, waarbij deelname belangrijker was dan winnen. Het toernooi werd zo opgezet dat iedereen in een passende pool speelde, afgestemd op de eigen speelsterkte. Dit zorgde voor spannende en eerlijke wedstrijden in de A, B, C en D-pools. In de C-pool was Niels Deerve de onbetwiste winnaar. Hij wist 3 van de 4 partijen te winnen en 1 gelijk te spelen. Ingrid Berger eindigde knap als tweede, wat haar de hoogste gekwalificeerde dame maakte.
4: Met de nipte 1-0-overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven.
5: Een zenuwslopende halve finale in de nacompetitie tussen RKSV Heer en ASV 33 is geëindigd in een doelpuntloos 0-0 gelijkspel na de reguliere speeltijd. Ook de verlengingen brachten geen verandering in de stand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De spanning was voelbaar, want de inzet was een plek in de promotiefinale. Helaas voor RKSV Heer bleek ASV 33 koelbloediger vanaf 11 meter. De spelers van ASV 33 wisten de bal vaker tegen de touwen te schieten tijdens de penaltyserie en behaalden zo de overwinning.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Met de nipte 1-0 overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven. Sparta 25 heeft een belangrijke stap gezet richting handhaving in de tweede klasse. Op Sportpark Het Herenend in Beekendonk versloegen de Groenwitte Roosendaal met 2-0 in de nacompetitie. Na een 11e plaats in de reguliere competitie was Sparta veroordeeld tot de play-offs, maar nu is een plek in de volgende ronde veiliggesteld. Freek Schoones opende de score al in de 8e minuut. Vlak voor rust raakte Finn Rutte de lat en Denzel Hayema zag een treffer afgekeurd worden. Roosendaal werd daarna teruggedrongen en kon weinig creëren. Na het laatste fluitsignaal kon Sparta 25 een verdiende 2-0 overwinning vieren. Sparta 25 gaat naar de halve finale tegen Gestel om klassebehoud. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL Alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven, is de NL Alert app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december 2025 telde de NL Alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regio break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Op zondag 21 juni vanaf 13 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Aarderiksel het decor voor een midsommer mediterraan gypsyconcert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band, met wereldstatus door optredens op festivals als Siget, Gamoro en in Shanghai en bekend van de film Radio Dilo, toert nu door Nederland. Hun Oost-Roemeense zigeunerdans, vaak herkend als buikdans. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Crocs het podium opkomen. Kinderen gratis entree.
3: Met de nipte 1-0-overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven.
4: In Laarbeek en omgeving wordt de hoornaar vaak gezien als een hinderlijk insect, maar vormt een veel grotere dreiging dan men beseft. Wetenschappers waarschuwen, het gaat hier niet om een enkel ongemak, maar om een serieuze ecologische bedreiging. Vooral de oprukkende Aziatische hoornaar, Vespa velutina, is een roofdier dat grote schade toebrengt aan inheemse insectenpopulaties. Honingbijen, wilde bijen en zweefvliegen zijn de voornaamste slachtoffers, wat desastreuze gevolgen heeft voor de bestuiving van gewassen en wilde planten. Dit zet de biodiversiteit onder zware druk en bedreigt de voedselproductie.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op de Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer. Er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond.
3: Een zenuwslopende halve finale in de nacompetitie tussen RKSV Heer en ASV 33 is geëindigd in een doelpuntloos 0-0 gelijkspel na de reguliere speeltijd. Ook de verlengingen brachten geen verandering in de stand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De spanning was voelbaar, want de inzet was een plek in de promotiefinale. Helaas voor RKSV Heer bleek ASV 33 koelbloediger vanaf 11 meter. De spelers van ASV 33 wisten de bal vaker tegen de touwen te schieten tijdens de penaltyserie en behaalden zo de overwinning.
4: Het jaarlijkse dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout was dit jaar opnieuw een groot succes, waarbij deelname belangrijker was dan winnen. Het toernooi werd zo opgezet dat iedereen in een passende pool speelde, afgestemd op de eigen speelsterkte. Dit zorgde voor spannende en eerlijke wedstrijden in de A, B, C en D-pools. In de C-pool was Niels Deerven de onbetwiste winnaar. Hij wist 3 van de 4 partijen te winnen en 1 gelijk te spelen. Ingrid Bergé eindigde knap als tweede, wat haar de hoogste kwalificeerde dame maakte.
5: Op zondag 21 juni vanaf 13 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Aarderikstel het decor voor een midzomer mediterraan gypsyconcert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band, met wereldstatus door optredens op festivals als Siget, Gamoro en in Shanghai en bekend van de film Radio Dilo, toert nu door Nederland. Hun Oost-Roemeense zigeunerdans, vaak herkend als buikdans. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Crocs het podium opkomen. Kinderen gratis entree.
6: Met de nipte 1-0-overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven.
7: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Ja, al die deuntjes van de Kips en Brothers, die hebben wel wat. Hè. Die zijn allemaal wel aan de vrolijke kant, zeg maar. Cuba dit keer hier op Overzeg 9-2-0 in Klaarbakker. Het weer van 20 jaar geleden dan. We gaan terug naar 1 juni 2006. Het was zonnig toen met een paar slierten wolken. De maximum temperatuur werd 21 graden. 'S Nachts ging dat terug naar 11. De wind kwam uit het zuidoosten. Het bleef de hele dag lekker droog.

Kwartier Polity hier op jouw station van de hele streek met de fijnste muziek en het nummer Absolute. Will en The People die kwamen ook voorbij. Klaarwakker Lion in the Morning Sun. Zometeen de headlines van het nieuws op Overzijn 920 voor die tijd. Heavy D and the Boys.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSF 920.

Ja, maar wat een vele versies en door veel artiesten is uitgebracht. Het blijft mooi wie dit dan ook mag zingen. When You Walk in the Room was het nummer. Paul Garrick was dit keer de uitvoerende artiest. Het archiefnieuws dan van juni 1955. Daar gaan we naartoe. De eerste aflevering van het programma Sport in Beeld wordt uitgezonden. En 1976 in Amsterdam opent de eerste seksbioscoop van Nederland. En een treinongeluk bij Weefs kost in 1996 aan 4 mensen het leven. De sportvraag van vandaag: welke Nederlandse voetbalclub won in juni 1976 de KNVB-beker?

Ik krijg respect dit keer, maar wel Aretha Franklin en het nummer A Deeper Love. Ik krijg nog het antwoord op de vraag welke Nederlandse voetbalclub won in juni 1976 de KNVB-beker. Daar hoeven we niet heel ver voor van huis, want het was PSV. Uiteindelijk over dus. Ja.

Danny, I'm in love with you. Het werd gezongen door Blondie, die ook behoorlijk blond was in de periode dat dit nummer werd gemaakt. Tot zo, na 8 uur.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaats maakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 21 juni vanaf 13 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Aarderiksel het decor voor een midzomer mediterraan gypsyconcert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band, met wereldstatus door optredens op festivals als Siget, Gamoro en in Shanghai en bekend van de film Radio Dilo, toert nu door Nederland. Hun Oost-Roemeense zigeunerdans, vaak herkend als buikdans. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Crox het podium opkomen. Kinderen gratis entree.
4: Een zenuwslopende halve finale in de nacompetitie tussen RKSV Heer en ASV 33 is geëindigd in een doelpuntloos 0-0 gelijkspel na de reguliere speeltijd. Ook de verlengingen brachten geen verandering in de stand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De spanning was voelbaar, want de inzet was een plek in de promotiefinale. Helaas voor RKSV Heer bleek ASV 33 koelbloediger vanaf 11 meter. De spelers van ASV 33 wisten de bal vaker tegen de touwen te schieten tijdens de penaltyserie en behaalden zo de overwinning.
5: Sparta 25 heeft een belangrijke stap gezet richting handhaving in de tweede klasse. Op Sportpark het Heren eind in Beekendonk versloegen de groenwitte Roosendaal met 2-0 in de nacompetitie. Na een 11e plaats in de reguliere competitie was Sparta veroordeeld tot de play-offs, maar nu is een plek in de volgende ronde veiliggesteld. Freek Schoones opende de score al in de 8e minuut. Vlak voor rust raakte Finn Rutte de lat en Denzel Hayema zag een treffer afgekeurd worden. Roosendaal werd daarna teruggedrongen en kon weinig creëren. Na het laatste fluitsignaal kon Sparta 25 een verdiende 2-0 overwinning vieren. Sparta 25 gaat naar de halve finale tegen Gestel om klassebehoud.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omrooppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
6: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
7: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Klaar wakker.
1: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

De Cats in de tijd dat dit nummer werd gemaakt. In die jaren waren ze een vaste waarde op Nederlandse podia en bouwden ze hun reputatie op door intensief te toeren en als groep steeds hechter te worden. Be My Day hoort erbij die fase waarin ze hun geluiden verder verfijnden als live act stevig verankerd waren in de Nederlandse muziekscene. De Cats was regelmatig hier bij ons. OSR 920 zegt, hele goede morgen allemaal. Van harte welkom bij het station met de muziek uit alle tijden, uit alle jaren en verschillende soorten. En dat allemaal door elkaar. En dat maakt het leuk om te luisteren. Wat dacht je van Milli Vanilli?

0: kwam ze ook alweer vandaan. Uit de buurt van Almelo, geloof ik, hè. Ilse de Lange, Something Good. Hier op jouw station gaan we naar 2 van 1. Daarin vandaag Katie Dennis, Everybody Move en Touch Me zijn de twee nummers die je gaat horen.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1. Everybody did the ball.

als je de titel letterlijk neemt, dan ben je niet heel erg uitgerust morgens. Touch Me All Night Long. Katie, Dennis hoorde je en Everybody Move als het andere nummer wat voorbij kwam in 2 van 1. Meer dames nu, hier is Cloud. Say-

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Klaar wakker.

0: Jason Mraz, featuring Colby, Kyla en Lucky hier op jouw station.
1: Top 1000.
0: En daarin vandaag een nummer van Mo, dat heb jij gedaan. Het nummer uit 2021. Mo schreef dit nummer dat als ze een nare ervaring had met een vriend. Ze nam het op in een studio in Utrecht. De tekst gaat over verwijten maken naar een ander. Mo zong het voor het eerst, trouwens tijdens een live sessie op YouTube.

Melissa Etheridge, Must Be Crazy For Me. En klaar wakker op maandagochtend. Hoe is het met je weekend? Een beetje voorbij ondertussen. En weer begonnen aan een nieuwe week. Werkweek wellicht ook voor jou. Ik hoop dat je weekend leuk was. 5 dagen en dan is het weer zover.

Met de Up Around the Band van Creedence Clearwater Revival komen we aan het slot van de eerste aflevering van Klaarwakker voor deze week alweer. De maandag zit er voor mij alweer bijna op. Althans, wat dit programma betreft. Nu de andere werkzaamheden nog natuurlijk. Dank voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. Veel plezier met de Muziekfabriek en met Zazie. Turn me on.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024, terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaats maakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het jaarlijkse dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout was dit jaar opnieuw een groot succes, waarbij deelname belangrijker was dan winnen. Het toernooi werd zo opgezet dat iedereen in een passende pool speelde, afgestemd op de eigen speelsterkte. Dit zorgde voor spannende en eerlijke wedstrijden in de A, B, C en D-pools. In de C-pool was Niels Derve de onbetwiste winnaar. Hij wist 3 van de 4 partijen te winnen en 1 gelijk te spelen. Ingrid Berger eindigde knap als tweede, wat haar de hoogst gekwalificeerde dame maakte. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL Alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL Alert app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december 2025 telde de NL Alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. In Laarbeek en omgeving wordt de hoornaar, vaak gezien als een hinderlijk insect, maar vormt een veel grotere dreiging dan men beseft. Wetenschappers waarschuwen, het gaat hier niet om een enkel ongemak, maar om een serieuze ecologische bedreiging. Vooral de oprukkende Aziatische hoornaar, Vespa velutina, is een roofdier dat grote schade toebrengt aan inheemse insectenpopulaties. Honingbijen, wilde bijen en zweefvliegen zijn de voornaamste slachtoffers, wat desastreuze gevolgen heeft voor de bestuiving van gewassen en wilde planten. Dit zet de biodiversiteit onder zware druk en bedreigt de voedselproductie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Pakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Ja, dit lijkt veel ouder als dat het in werkelijkheid is. Ah, mooi dit. Marlena Shaw en California Soul op OSR. Rick James rollen mee en een klassieker uit de danswereld, Glow. Goedemorgen, van harte welkom. Het is weer maandagochtend, kijk naar buiten. Ah, heerlijk, een zonnetje erbij. Of dat zo blijft, dat hoor je zo direct rond 9:30 in het weerbericht. TBS-systeem verder vastgelopen. Doorstroom die stokt en de wachtlijst die loopt op. En een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grensweg richting Antwerpen. Urenlang dicht tot de 12 uur muziekfabriek. Plaatsen en verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

die liefde is een vreemde ziekte. Ja, doe maar. Het is mooi verliefd. En dat was een van de allereerste die ze maakte in hun carrière. OSR 920 met

0: Up. En dit was de opvolger ervan, ook niet onverdienstelijk. Hathaway en live vanochtend start droog en schijnt de zon geregeld. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken en een enkele stapelwolk groeit uit tot een bui. Verreweg het grootste deel van de dag verloopt droog. En het wordt 23 tot 25 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het droog met afwisseling van wolken en zon. Om 9 uur is het nog 19 tot 21 graden. In de nacht koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen dinsdag dus, dan wordt het een dag met veel buien, soms met onweer. En ook de dagen daarna is het wisselvallig met buien en zonnige momenten. Maxima liggen er rond de 20 graden.
1: OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.

discover that

Uit Amerika, ik noem het maar een beetje de Armand vandaag. Bob Dylan en Like a Rolling Stone, Orchestral Maneuvers in the Dark en Souvenir. OSR 920, hadden we het net over het weer. Kans op buien vanmiddag en morgen. It's Raining Men, Halleluja, met dan de versie van Gary Halliwell.

Tony Joe White en Paul Gellert. En die ook nog eens gedaan door Elvis Presley, Gary Halliwell en It's Raining Men. Halleluja. Het nieuws komt eraan van 10 uur. Daarna ben ik nog 2 uurtjes bij je terug met onder andere de platen zijn verhaal. Paul Simon, The Boy in the

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie. Het lichaam dook op in een klein meer op 70 kilometer van haar hotel. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het NL Alert wordt ingezet om mensen snel te waarschuwen en te informeren bij noodsituaties in hun omgeving. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Ook krijgen de KLM-piloten tot 4 jaar na hun verplichte pensioenleeftijd van 58 jaar korting op hun eigen vliegtickets. Air France KLM wilde juist fors bezuinigen vanwege de gestegen kerosinekosten door de oorlog in het Midden-Oosten. Over de piloten CAO bij de KLM is een jaar gesteggeld. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terecht kwam. De speleoloog had 12 uur vastgezeten in een smalle grotschacht in het noorden van Italië. Bij de reddingsactie zijn 42 specialistische hulpverleners ingezet. De gewonde grotonderzoeker is naar een ziekenhuis gebracht. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Met een nipte 1-0 overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven. Een zenuwslopende halve finale in de nacompetitie tussen RKSV Heer en ASV 33 is geëindigd in een doelpuntloos 0-0 gelijkspel na de reguliere speeltijd. Ook de verlengingen brachten geen verandering in de stand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De spanning was voelbaar, want de inzet was een plek in de promotiefinale. Helaas voor RKSV Heer bleek ASV 33 koelbloediger vanaf 11 meter. De spelers van ASV 33 wisten de bal vaker tegen de touwen te schieten tijdens de penaltyserie en behaalden zo de overwinning. Het klimaat verandert en brengt ons steeds vaker hevige regen, hoge temperaturen en droogte. Als reactie hierop kiezen meer inwoners voor een groene, klimaatbestendige tuin. Marcel, Hanneke en Angelique uit Boekel delen hun ervaringen en praktische tips in Boekelse inspiratietuinen. Zij laten zien hoe regenwater opvangen, meer klimplanten voor natuurlijke verkoeling en hergebruik van materialen kunnen bijdragen aan een koelere, duurzamere en prettigere leefomgeving. Bijvoorbeeld een groen dak aanleggen en gebruik maken van subsidies. Met de huidige hitte merk je pas echt de waarde van een groene tuin. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Pakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: for a daydream, the Commodores and Don't Leave Me This Way.
1: Ben van Rio.
0: Vanochtend start droog en schijnt de zon geregeld. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken en een enkele stapelwolk groeit uit tot een bui. Verreweg het grootste deel van de dag verloopt droog. Het wordt 23 tot 25 graden.

0: Ach, je hebt van die vergeten plaatjes die we hier wel draaien bij OSR 920. Colin Blundstone en Wonderful Glass Tiger en Don't Forget Me. En rollen met Tom Vogue en Free Your Mind op deze maandagochtend. Heerlijke maandagochtend. Ja, tot vanmiddag en morgen anders. Maar profiteer er nog even van nu, zolang het nog kan. Gratier, alweer een hit van de jaren 15 geleden. Somebody That I Used To Know.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Ah, zo'n lekkere rock ballad uit de 90s. Bad English and Time Stood Still. Eddie Cochran, ook weer een rock ballad, maar dan uit de jaren 50 en Three Steps to Heaven. Even tijd voor een stukje reggae, dat doen we in...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: De nacht valt en het wordt langzaam donker. Het enige licht dat nog schijnt is dat van de maan. Het is de tijd van de dag waarop alles mogelijk is zonder dat anderen er iets van merken. De sterren staan stralend aan de hemel, maar wat in dat vage schijnsel gebeurt kan soms het daglicht niet verdragen. Het zorgt voor een stukje betovering in de stad. In deze stad is zoveel mis en er zouden zoveel dingen beter kunnen, maar tegelijkertijd is het ook de stad waar ik altijd weer naar verlang als ik ergens anders ben. Als er één plek op de wereld is waar ik het liefst zou willen zijn, dan is het wel in deze rare stad vol tegenstellingen. Nergens spelen de kinderen op straat zoals in deze stad. Soms droom ik wel eens dat ik koning ben in een mooi paleis met een mooie koningin aan mijn zijde. Het blijft misschien een droom, maar in deze stad voel ik me als een koning. En ik weet dat ik mijn koningin vind voordat het straks weer langzaam ochtend wordt. Zij zit ongetwijfeld al ergens op me te wachten. In de nacht. In deze prachtige stad.

Nou, het was zo'n vreemde plaat die toen uitkwam. Toen dacht iedereen van, wat moeten we hier nou mee? En het werd toch een hele grote hit ook nog. Eén jaar en die Orinoco Flow hier op OSR op maandagochtend. Arthur Conley en Sweet Soul Music. Yes.

Origineel van Doe Maar. Maar het werd een hit in het jasje van Tim Immers. Ja, dat moest er nog even bij. Toch, Liever Dan Lief, Arthur Conley. En Sweet Soul Music. Zodat ik de nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. En dan kijk ik even door de lijst. Oh, Smikkelen en Smullen. Alle krenten uit de pap komen weer voorbij. Rupert Holmes, Escape, de Pina Colada Song.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, de andere een genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot de kans is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur kunnen de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het weer. Er staat vanmiddag vrijwel geen wind, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Pielrond, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Met een nipte 1-0 overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven. Het klimaat verandert en brengt ons steeds vaker hevige regen, hoge temperaturen en droogte. Als reactie hierop kiezen meer inwoners voor een groene, klimaatbestendige tuin. Marcel, Hanneke en Angelique uit Boekel delen hun ervaringen en praktische tips in Boekelse inspiratietuinen. Zij laten zien hoe regenwater opvangen, meer klimplanten voor natuurlijke verkoeling en hergebruik van materialen kunnen bijdragen aan een koelere, duurzamere en prettigere leefomgeving. Bijvoorbeeld een groen dak aanleggen en gebruik maken van subsidies. Met de huidige hitte merk je pas echt de waarde van een groene tuin. Een zenuwslopende halve finale in de nacompetitie tussen RKSV Heer en ASV 33 is geëindigd in een doelpuntloos 0-0 gelijkspel na de reguliere speeltijd. Ook de verlengingen brachten geen verandering in de stand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De spanning was voelbaar, want de inzet was een plek in de promotiefinale. Helaas voor RKSV Heer bleek ASV 33 koelbloediger vanaf 11 meter. De spelers van ASV 33 wisten de bal vaker tegen de touwen te schieten tijdens de penalty-serie en behaalden zo de overwinning. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Pakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
5: OSR.
6: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
7: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: mooi dit. Ja, hoor je nergens, maar wel bij ons. Ja, The Call, I Still Believe. De Selector hadden we ook nog in allemaal radio.
1: Ben van Riel.
0: Vanaf de start droog, schijnt de zon geregeld. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken. En een enkele stapelwolk groeit uit tot een bui. Het wordt vandaag 23 tot 25 graden. Maandagochtend, goedemorgen. Georgie.

0: en Kylie en Amy St. Johnson gemaakt hebben. Spice Girls en Say You'll Be There.
1: Gefeliciteerd.
0: Ach, we kijken even op de kalender. 30 mei was jarig Peter Derks. 30 mei was ook jarig Frank Vogels. 31 mei Karin van de Heuvel. En vandaag is jarig Rick Grotemans. Allemaal gefeliciteerd. Lid van de Vriendenclub. En als jij dat ook wil, kijk even op OSR 920. En scroll naar beneden. Word vriendje voor het tientje. Daar hebben we jouw plaats op jouw verjaardag. Gary Rafferty, Baker Street.

Ace of Base, het begon met All That She Wants en dit was een van de volgers. Happy Nation, Dave Davies, die kennen we nog van de Kings en The Dead of a Clown op deze maandagochtend. Kijkend op de kalender 1-6-2026. Dit is Frankie Valli, samen met The Four Seasons, Silver Star...

Onze Belgische vriendin Eva de Rover. En het is fantastisch toch. 1 juni 1975. De autogordel wordt verplicht voor autobestuurders in Nederland. En 1 juni 1983. Bij de Tros zien we voor het laatste keer de Renje Rot op je televisie. Het kinderspelprogramma onder leiding van Martin Brosius.

Morgensen, The Lion Sleep Tonight. En die kennen we nog van Tide Fit uit de jaren 80. Zo, dat gaat nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. En ik heb gezien dat hij van het weekend nog een heleboel lekkers heeft meegebracht. Heeft hij allemaal over van het weekend. Ja, die man die eet volgens mij niet. Nee. Nou, geeft niks. Krijgen wij het. Fijne dag nog. Spreek je morgen weer. Flash in the pan. 12 o'clock.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recente diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, een andere groep de genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot het risico is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden, eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het jaarlijkse dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout was dit jaar opnieuw een groot succes, waarbij deelname belangrijker was dan winnen. Het toernooi werd zo opgezet dat iedereen in een passende pool speelde, afgestemd op de eigen speelsterkte. Dit zorgde voor spannende en eerlijke wedstrijden in de A, B, C en D-pools. In de C-pool was Niels Derve de onbetwiste winnaar. Hij wist 3 van de 4 partijen te winnen en 1 gelijk te spelen. Ingrid Berger eindigde knap als tweede, wat haar de hoogst gekwalificeerde dame maakte. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond de klok van 19 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Nassaustraat in Beek en Donk. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Door de impact van de botsing raakte de bestuurder van de scooter gewond. Het ambulancepersoneel heeft de gewonden ter plekke gestabiliseerd en behandeld. Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk wat de exacte oorzaak is geweest van dit verkeersongeval. De politie is direct begonnen met een grondig onderzoek ter plaatse. Een zenuwslopende halve finale in de na-competitie tussen RKSV Heer en ASV 33 is geëindigd in een doelpuntloos 0-0 gelijkspel na de reguliere speeltijd. Ook de verlengingen brachten geen verandering in de stand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De spanning was voelbaar, want de inzet was een plek in de promotiefinale. Helaas voor RKSV Heer bleek ASV 33 koelbloediger vanaf 11 meter. De spelers van ASV 33 wisten de bal vaker tegen de touwen te schieten tijdens de penalty-serie en behaalden zo de overwinning. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Pakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Mijn naam is Daniel Rowland.
3: Ik ben Remy van Kesten.
4: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
1: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR. Leo.

en Kim Appleby hoorde je Respectable, de nummer 1 uit 1987. Het is de eerste plaat op deze eerste maandag van de maand juni. Tijd nu voor broodje, over zeggen, muziek tijdens de lunch. En dankjewel, Ben van Riel. Graag tot morgen. Dit is Tom en Kitten. Goedemiddag. Angel.

Juist, muziek uit de G-Box van Noah's 920, Little Richard. The Girl Can't Help It. En dan de nieuwe Shakira en Burna Boy. Het is het themalied van de komende WK in Amerika en Mexico. Je hoorde Die Die en dit zijn The Kings.

Rock and Power 920, muziek van een hele tijd geleden alweer. Steppenwolf en Born to be Wild. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze middag. Daarvoor nog even de meest meegezongen nummers van deze dame. Natasha Bedingfield, dit is Unwritten.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op OSR 920.

Je had Longolunny en de Shakers en dat ging over naar deze, Hank the Knife en de Jets. Dus ik heb de jaren 70 en deze plaat stond de 1 week nummer 1 in Nederland. Je hoorde Standing and Men. Zometeen hoor je Eva Max, maar nu Barbara Streisand en Celine Dion.

OSR 920, muziek tijdens de lunch op deze maandagmiddag met Aswad en Don't Turn Around. En deze plaat stond wekenlang nummer 1 in Nederland. We hebben een nieuwe, die hoor je het komende uur, maar nu nog één.

afwisselende muziek hier bij ons in 1-2-0 en dat maakt het luisteren zo fijn natuurlijk. Je hoorde Sasha en I Feel Lonely zojuist, gevolgd door een oudje van Cat Stevens, Tuesday's Dead. Zometeen het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Brojo. Zij wat mij betreft graag tot zo en de laatste dit uur, de Rembrandts.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Op zondag 21 juni vanaf 13 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Adler-Riekstel het decor voor een midzomer mediterraan gypsyconcert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band, met wereldstatus door optredens op festivals als Siget, Camoro en in Shanghai en bekend van de film Gajo Dilo, toert nu door Nederland. Hun Oost-Roemeense zigeunerdans, vaak herkend als buikdans, het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sara Luisa en Yvette Crox het podium opkomen. Kinderen, gratis entree. Het jaarlijkse dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout was dit jaar opnieuw een groot succes, waarbij deelname belangrijker was dan winnen. Het toernooi werd zo opgezet dat iedereen in een passende pool speelde, afgestemd op de eigen speelsterkte. Dit zorgde voor spannende en eerlijke wedstrijden in de A, B, C en D-pools. In de C-pool was Niels Derve de onbetwiste winnaar. Hij wist 3 van de 4 partijen te winnen en 1 gelijk te spelen. Ingrid Berger eindigde knap als 2e, wat haar de hoogst gekwalificeerde dame maakte. Het klimaat verandert en brengt ons steeds vaker hevige regen, hoge temperaturen en droogte. Als reactie hierop kiezen meer inwoners voor een groene, klimaatbestendige tuin. Marcel, Hanneke en Angelique uit Boekel delen hun ervaringen en praktische tips in Boekelse inspiratietuinen. Zij laten zien hoe regenwater opvangen, meer klimplanten voor natuurlijke verkoeling en hergebruik van materialen kunnen bijdragen aan een koelere, duurzamere en prettigere leefomgeving. Bijvoorbeeld een groen dak aanleggen en gebruik maken van subsidies. Met de huidige hitte merk je pas echt de waarde van een groene tuin. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Pakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur
4: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den

duidelijk geïnspireerd op een oude hit van de Beatles. Twist and Shout, de uitvoering van Chaka, Demus en Pliers. En de Beatles, ja, die draaien we ja, binnen nu en een kwartier ook nog. Dus dat was onderweg het prachtige Eleanor Rigby. Welkom terug, deel 2 van Broodjes RMZ tijdens de lunch op deze zonovergoten maandagmiddag. Het is de eerste dag van de maand juni. Tot 2 uur dus, muziek op de boterham met Nieuw Kaoma. Dat was een hele grote zomerrit. Daarmee gaan we verder. Dit is de La-

De Beatles, ja, en deze heren die komen regelmatig voorbij hier bij OZN 920. Daar kun je ook veel van draaien. En vandaag was dat met Eleanor Rigby. Alanis Morissette daarvoor met You Ought to Know, gevolgd door deze warme stem van Enrique Iglesias. Het was zijn zomerrit Bailamo.

was ook een hele rage destijds wat ontstond in Nederland. Het welbekende rappen. Joe Bataan, 1979 alweer dat deze plaat nummer 2 stond in Nederland. Rappo Kleppo. Dit is Maxine Nightingale.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod tot komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Jij

Mooie, leuke tekst. Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was op Orange 920. De zender vol muzikale herinneringen. Met nu een uitstap naar de jaren 60. Dat doen we met een hit van Q65. Dit is The Life I Live.

ze waren met z'n viertjes, drie zussen en broer, de Corrs uit Ierland. Je hoorde Breathless. En daarvoor ABBA, Ring Ring. Gevolgd door de een na meest succesvolste band uit dat land. En dat is Roxette. Daarmee gaan we verder met een van hun hits. Dit is It Must Have Been Love.

Uit de welbekende Motown Stone, want daar stond deze dame ook onder contract. Je hoorde Mary Wells en My Guy. Dat was mijn aandeel van deze maandag. Zometeen na het nieuws van 2 uur gaan we verder met OSR in de middag. Met Peter Derks en Martin Huibers. Maak er nog een mooie dag van. Morgen om 12 uur ben ik weer graag bij je terug met een goed gevulde lunchtrommel. En de laatste plaat voor mij vandaag, de Brothers Johnson.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Op zondag 21 juni vanaf 13 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Adler-Riksel het decor voor een midzomer mediterraan gypsyconcert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band, met wereldstatus door optredens op festivals als Siget, Camoro en in Shanghai en bekend van de film Gajo Dilo, toert nu door Nederland. Hun Oost-Roemeense zigeunerdans, vaak herkend als buikdans, het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sara Luisa en Yvette Crox het podium opkomen. Kinderen, gratis entree. Met een nipte 1-0 overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven. Een zenuwslopende halve finale in de nacompetitie tussen RKSV Heer en ASV 33 is geëindigd in een doelpuntloos 0-0 gelijkspel na de reguliere speeltijd. Ook de verlengingen brachten geen verandering in de stand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De spanning was voelbaar, want de inzet was een plek in de promotiefinale. Helaas voor RKSV Heer bleek ASV 33 koelbloediger vanaf 11 meter. De spelers van ASV 33 wisten de bal vaker tegen de touwen te schieten tijdens de penaltyserie en behaalden zo de overwinning. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.
4: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: Walkwell en Somebody's Watching Me. Ja, tegenwoordig hangen er in menig radiostudio webcams. Gelukkig niet in deze studio. Maar goed ook, want ja, mij heb je netvlies. Nee, dat wil je niet. Daarvoor Imperials aan het begin van deze show. Who's Gonna Love Me? Ozer in de middag. Welkom bij de show.
1: Peter Derks.

Er hangt liefde in de lucht. Love is in the air. Dat was John Paul Young. Daarvoor hadden we Eric Clapton en Pretending. Het is een nieuwe week, een nieuwe maand. Het is 1 juni, Ozer in de middag. Met zo direct nog Ziggy Marley en Kazwick. Na deze mooie van Bruno Mars. Whisk it up.

Inmiddels, zoals ik hier zijn, bijna alle leden van deze formatie, de Easy Beats, overleden. Friday All My Mind was een grote wereldhit ergens in de jaren 60. Ozer in de middag, ik heb nog zometeen Kensington voor je. En War en Miss Montreal, door de wind, ook die hoor je zometeen. Eerst is dit Oasis, Don't Look Back.

0: Ben ik nooit alleen.
1: Miss Montreal en het mooie Door de Wind. OZN 92, verderop in deze show nog de Every Brothers, Walk Right Back. Ga je zo meteen horen. En ook nog Ed Sheeran, Shape of You. Nu eerst Madonna, Express Yourself.

0: Shape of You.
1: Het werd een dikke nummer 1 hit voor Ed Sheeran, Shape of You. En onlangs is hij de studio ingegaan samen met onze eigen Martin Garrix. En hebben ze samen een mooie nieuwe single uitgebracht. Ja. Zometeen hier verderop in de show het radio nieuws van 3 uur. En ook de regiobericht die is in aantocht. En dit is Toby M.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond de klok van 19 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Nassaustraat in Beekendonk. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Door de impact van de botsing raakte de bestuurder van de scooter gewond. Het ambulancepersoneel heeft de gewonden ter plekke gestabiliseerd en behandeld. Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk wat de exacte oorzaak is geweest van dit verkeersongeval. De politie is direct begonnen met een grondig onderzoek ter plaatse. Het klimaat verandert en brengt ons steeds vaker hevige regen, hoge temperaturen en droogte. Als reactie hierop kiezen meer inwoners voor een groene, klimaatbestendige tuin. Marcel, Hanneke en Angelique uit Boekel delen hun ervaringen en praktische tips in Boekelse inspiratietuinen. Zij laten zien hoe regenwater opvangen, meer klimplanten voor natuurlijke verkoeling en hergebruik van materialen kunnen bijdragen aan een koelere, duurzamere en prettigere leefomgeving. Bijvoorbeeld een groen dak aanleggen en gebruik maken van subsidies. Met de huidige hitte merk je pas echt de waarde van een groene tuin. Met een nipte 1-0 overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Pakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

0: Ook zo'n zin in de zomervakantie. Ja, Riviera, Vamos a la Playa, hoorde je. En daarvoor Tears of Fears en Advice for the Young at Heart. Goedemiddag en welkom terug bij het tweede uur alweer van OSR in de middag. En uw gastheer nog tot 4 uur.
1: Peter Derks.

Wereldwijd werd bekend als de Man in Black, Johnny Cash. In dit geval samen met June Carter in Jackson. OSM 920 op deze maandag. Het is 1 juni alweer. Tijd vliegt voorbij. Zometeen Lower Brabant, Self Control. En nu eerst is dit Pearl Jam op de radio. En The Wreckage.

stadsleven in Parijs, maar dan net voor de chaos van alle dag begint. Daar gaat het nummer eigenlijk een beetje over. Dat was muziek van Jacques Dutronc hier op OSM 920. Onderweg ILO en lekker light orchestra. Hold on tight. Na deze van Michel Brands en Santana. Dit is The Game of Love.

All for a Broken Heart. Ben Salmers, hij verwierf nationale bekendheid door mee te doen met de eerste editie toen van The Voice of Holland in 2011. En ja, hij heeft er een paar mooie hits op zijn naam staan. Tegenwoordig doet hij het volgens mij muzikaal gezien een klein beetje rustig aan. OSM 9, 2L, Extreme Love Song komt eraan. Na deze van de Exile, Kiss You All Over.

De Spelloos en It's a Shame. Ik dank jou voor het luisteren. Zometeen na 4 uur, dan deel 2 van deze show. Oh zeg, in de middag met Martin Huibers. Hij zit er alweer klaar voor. En ik heb even in de lijst gekeken. Daar staat weer prachtige mooie muziek tussen. Dus blijf lekker luisteren. Tot morgen. Nu nog Teddy Swims. Mr. Know-it-all.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een zenuwslopende halve finale in de nacompetitie tussen RKSV Heer en ASV 33 is geëindigd in een doelpuntloos 0-0 gelijkspel na de reguliere speeltijd. Ook de verlengingen brachten geen verandering in de stand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De spanning was voelbaar, want de inzet was een plek in de promotiefinale. Helaas voor RKSV Heer bleek ASV 33 koelbloediger vanaf 11 meter. De spelers van ASV 33 wisten de bal vaker tegen de touwen te schieten tijdens de penaltyserie en behaalden zo de overwinning. Het klimaat verandert en brengt ons steeds vaker hevige regen, hoge temperaturen en droogte. Als reactie hierop kiezen meer inwoners voor een groene, klimaatbestendige tuin. Marcel, Hanneke en Angelique uit Boekel delen hun ervaringen en praktische tips in Boekelse inspiratietuinen. Zij laten zien hoe regenwater opvangen, meer klimplanten voor natuurlijke verkoeling en hergebruik van materialen kunnen bijdragen aan een koelere, duurzamere en prettigere leefomgeving. Bijvoorbeeld een groen dak aanleggen en gebruik maken van subsidies. Met de huidige hitte merk je pas echt de waarde van een groene tuin. In Laarbeek en omgeving wordt de hoornaar, vaak gezien als een hinderlijk insect, maar vormt een veel grotere dreiging dan men beseft. Wetenschappers waarschuwen, het gaat hier niet om een enkel ongemak, maar om een serieuze ecologische bedreiging. Vooral de oprukkende Aziatische hoornaar, Vespa velutina, is een roofdier dat grote schade toebrengt aan inheemse insectenpopulaties. Honingbijen, wilde bijen en zweefvliegen zijn de voornaamste slachtoffers, wat desastreuze gevolgen heeft voor de bestuiving van gewassen en wilde planten. Dit zet de biodiversiteit onder zware druk en bedreigt de voedselproductie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand. Regio Break.
4: OSR.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

En onze reis door de decennia begint vandaag in de jaren 80. 1982 voor Shaq en Stevens en Oh Julie. Welkom in het laatste gedeelte van OSR in de middag op de eerste dag van de nieuwe maand. 1 juni is het vandaag. En hier zijn Gladys Knight en de

0: Ja, wat is veilig rijden met Paul de Munnik en Mo en Stap maar in bij mij. En we hadden Gladys Knight en de Pips met The Midnight Train to Georgia. Tijd voor Marlon Roudet op OZR. Hier is de New Age.
1: Love is a word I don't understand. The simplest side.

Lenny Kravitz, hij is erbij op het Bos Pop Festival op 12 juli in Weert. En we hadden daarvoor Stef Bos, want ja, gek zijn, dat is gezond. The Wistars met Michael Jackson en Diana Ross. En A Brand New Day.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Aangekondigd in de tijd als een zogenaamde superformatie. Eind jaren 60, begin 70. De Humble Pie en Natural Born Boogie bestonden uit Steve Marriott van The Small Faces, Peter Frampton van The Hurt en Greg Ridley van Spooky 2. En ze hadden een grote met The Natural Born Boogie. Hier was Christopher Cross en The Artist's Theme. Once in-

0: krijgen de groetjes van Sarah Connor. From Sarah with Love. Dit jaar bestaat Amerika, dat wil zeggen de USA, precies 250 jaar. En Trini Lopez, ja, die wil er heel graag bij zijn. I'd like to be in America.
1: Let me hear a little hand clapping now.

Een soort overblijfsel van de beurs, want daar kwamen ze alle drie vandaan. McGuinness, Clark en Hillman en Don't You Write Her Off Like That. En we hadden La Bouche en Falling In Love. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En natuurlijk een streeknieuws van voor die tijd. Muziek uit de tipraden van dit ogenblik, want er staat hij op nummer 22. Noah Cahen en The American Cars.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Hij wordt morgen voorgeleid. Het lichaam van de jeugdtrainer werd vrijdag in een buitengebied tussen Berchem en Herpen gevonden in een sloot. De voetbalclub van Berchem liet eerder weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij schrapte de vluchten door onverwachte technische problemen, langere levertijden van onderdelen en beperkingen in de inzet van personeel. De maatschappij zegt contact te hebben met de getroffen passagiers. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het jaarlijkse dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout was dit jaar opnieuw een groot succes, waarbij deelname belangrijker was dan winnen. Het toernooi werd zo opgezet dat iedereen in een passende pool speelde, afgestemd op de eigen speelsterkte. Dit zorgde voor spannende en eerlijke wedstrijden in de A, B, C en D-pools. In de C-pool was Niels Derve de onbetwiste winnaar. Hij wist 3 van de 4 partijen te winnen en 1 gelijk te spelen. Ingrid Berger eindigde knap als tweede, wat haar de hoogst gekwalificeerde dame maakte. Met een nipte 1-0 overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond de klok van 19 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Nassaustraat in Beekendonk. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Door de impact van de botsing raakte de bestuurder van de scooter gewond. Het ambulancepersoneel heeft de gewonden ter plekke gestabiliseerd en behandeld. Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk wat de exacte oorzaak is geweest van dit verkeersongeval. De politie is direct begonnen met een grondig onderzoek ter plaatse. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Pakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regio breek.
5: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Boston, Don't Look Back, een van de zeer bekende arena rock uit de Amerikaanse hitlijsten van 1978. Want zo oud is die al. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op de eerste dag van de nieuwe maand met Viola Wills. If You Could Read My Mind.

Een van de nieuwkomers in de hitparades van deze week heeft zelfs een Nederlands tintje. Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En het helemaal heette Repeat It. Van de Viola Wells met If You Could Read My Mind. Op overzeg 920. Mysterieuze muziek van Amanda Lear. I'm getting...

De Zuid-Afrikaanse Margaret Sengana, ze werd ook wel eens genoemd de Lady Africa, uit de bekende tv-serie van Shaka Zulu, We Are Growing. En we hadden Emilia met The Big Big World. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst Hailee Steinfeld en Starving.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Heerlijke zomerse klanken van de Buena Vista Social Club samen met Coldplay. En hun versie van Clocks, de Cubaanse versie zo gezegd. Oh, zeg 9-2-0 op de eerste dag van de nieuwe week met de Eagles en Get Over It.

0: Ja, er bestaat ook een Formule 1 coureur met dezelfde achternaam. Hij heet Mark met zijn voornaam. Uit Canada, Mark Hamilton en Commissaire Toujours en Vie de Mer. En van de Eagles en Get Over It. En hier is Melissa Etheridge en alsjeblieft, give me some water.
1: Tonight I feel

Lost van Linkin Park en van de Kid Creole en de Coconuts met I'm a Wonderful Thing Baby. Ja, en vandaag doet bij ons Guus Meeuwis het licht uit. Hij heeft in ieder geval tranen gelachen. Een prettige avond, tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Ook worden er voorlopig geen besluiten genomen over asielaanvragen van Libanese vluchtelingen. Dat schrijft minister Van den Brink de Tweede Kamer. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Volgens de minister zorgen die voor veel ontheemding, verwoesting en burgerslachtoffers. De IND gaat nog wel door met het terugsturen van asielzoekers naar andere EU-asiellanden. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel J, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. De organisatie eist een inreisverbod voor de artiest vanwege zijn eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het kabinet heeft besloten om J niet de toegang tot Nederland te weigeren. En daarom vraagt het CEO de rechter nu alsnog in te grijpen. In verschillende Europese landen zijn J's optredens eerder al geschrapt. En de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Volgens de inspectie brengt dat risico met zich mee, zoals infecties, bloedingen en littekenvorming. Omdat het om een medische ingreep gaat, moet daarbij altijd een arts betrokken zijn. En uit een steekproef bleek dat geen van de onderzochte aanbieders arts was. Vandaar de waarschuwing van de inspectie. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond de klok van 19 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Nassaustraat in Beekendonk. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Door de impact van de botsing raakte de bestuurder van de scooter gewond. Het ambulancepersoneel heeft de gewonden ter plekke gestabiliseerd en behandeld. Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk wat de exacte oorzaak is geweest van dit verkeersongeval. De politie is direct begonnen met een grondig onderzoek ter plaatse. Het klimaat verandert en brengt ons steeds vaker hevige regen, hoge temperaturen en droogte. Als reactie hierop kiezen meer inwoners voor een groene, klimaatbestendige tuin. Marcel, Hanneke en Angelique uit Boekel delen hun ervaringen en praktische tips in Boekelse inspiratietuinen. Zij laten zien hoe regenwater opvangen, meer klimplanten voor natuurlijke verkoeling en hergebruik van materialen kunnen bijdragen aan een koelere, duurzamere en prettigere leefomgeving. Bijvoorbeeld een groen dak aanleggen en gebruik maken van subsidies. Met de huidige hitte merk je pas echt de waarde van een groene tuin. Met een nipte 1-0 overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

Het is een wonder. Nou, het is geen wonder, want we zijn er elke werkdag maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 10 uur. Het programma heet De Avond Door. Het eerste uur met Tom Holland en dit was de Culture Club. En dat betekent dat de eerste werkdag erop zit, want het is alweer maandagavond 6 uur geweest. Welkom. Mocht je aan tafel zitten, smakelijk eten. We hebben weer een aantal leuke liedjes voor je klaarstaan. En uiteraard rond 6:30 onze eendagsvlieg. Free Pay komt eraan met de eerste Kaiser Chiefs en Ruby.

het zou ook een eendagsweek kunnen zijn geweest, want ze heeft na dit nooit niks meer op de top 40 gehad. Frida Payne, 1970 in Band of Gold. Aan de voorhand hadden we Kaiser Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby. Dus even kijken, de nieuwe van de Stones komt eraan. In the Stars en nu eerst R.E.M. Rapid Eye Movement en Losing My Religion.

is een track van de nieuwe cd. Of het een hit gaat worden, ik vind het lang duur voordat het in de top 40 staat, maar wie weet. Misschien is het ook wel niet nodig, want het blijft gewoon prima muziek. In the Stars, zo heette die. Deze ken je misschien van de Golden Girls, inderdaad. Andrew Gold, thank you for being a friend.

was your miracle van de Simple Minds en voor Andrew Gold. En thank you for being a friend. Dus even kijken naar onze eendagsweek voor vandaag. Neemt ons mee terug naar 1969. 17 was de hoogste notering voor deze. I'll be Greaves en Take a Letter Maria.

F.R. David met Words Don't Come Easy. Dat zeg ik in de verhalen van Duffy en Mercy. Too Limited kennen wij natuurlijk van No Limit en al dat soort dingen meer. Na de hand werd het een beetje rustig. Dit is dus een voorbeeld van het eind van de jaren 90. Het nummer heet Wanna Get Up.

De band van Roy Wood, ze noemden zich The Move. Ze hadden een aantal grote hits. Eind van de jaren 60, denk maar, aan Flowers in the Rain. En ook deze zeer zeker niet te vergeten. 68 was het voor Blackberry Way. En daarvoor was het even zomer met Alvaro Soler. En dat nummer heette Sofia. Op naar het nieuws van 7 uur met Shakira en Burna Boy. Het liedje van de FIFA World Cup 2026. En nu eerst...

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. De komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloermond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. De eerste 2 Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 2 kregen na een uitspraak van de Raad van State alsnog consulaire hulp om Gaza te verlaten. Ook voor een groep van 46 andere Gazanen loopt een procedure om vertrek mogelijk te maken. Volgens het ministerie zijn hun gegevens doorgegeven aan Israël. Wanneer de rest van de groep naar Nederland kan reizen is nu nog niet bekend. En een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 21 juni vanaf 13 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Adler-Rikstel het decor voor een midzomer mediterraan gypsyconcert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band, met wereldstatus door optredens op festivals als Siget, Camoro en in Shanghai en bekend van de film Gajo Dilo, toert nu door Nederland. Hun Oost-Roemeense zigeunerdans, vaak herkend als buikdans, het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sara Luisa en Yvette Crox het podium opkomen. Kinderen, gratis entree. Sparta 25 heeft een belangrijke stap gezet richting handhaving in de tweede klasse. Op Sportpark Het Herenend in Beek en Donk versloegen de groenwitte Roosendaal met 2-0 in de nacompetitie. Na een 11e plaats in de reguliere competitie was Sparta veroordeeld tot de play-offs. Maar nu is een plek in de volgende ronde veiliggesteld. Freek Schoones opende de score al in de 8e minuut. Vlak voor rust raakte Fien Rutte de lat en Denzel Hayema zag een treffer afgekeurd worden. Roosendaal werd daarna teruggedrongen en kon weinig creëren. Na het laatste fluitsignaal kon Sparta 25 een verdiende 2-0 overwinning vieren. Sparta 25 gaat naar de halve finale tegen Gestel om klassebehoud. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond de klok van 19 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Nassaustraat in Beekendonk. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Door de impact van de botsing raakte de bestuurder van de scooter gewond. Het ambulancepersoneel heeft de gewonden ter plekke gestabiliseerd en behandeld. Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk wat de exacte oorzaak is geweest van dit verkeersongeval. De politie is direct begonnen met een grondig onderzoek ter plaatse.
5: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Pakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
2: Kees van Kooi.

Vestervet een klein beetje denken aan die andere band. De Stray Cats. Deze kwamen uit Berlijn, Duitsland. En noemden zichzelf de Baseballs. En hadden hiermee hun eerste grote hit in Nederland te pakken. Umbrella. En ik moet even zeggen, het is een beetje stil rond hun. Maar misschien is dat een beetje stilte voor de storm. Welkom, het is weer maandag. En dat betekent dat we weer beginnen aan deel 2 van de avond door. Op OZ 920. Leuk dat je erbij bent.

Ik wist dat vrouwen hele big spenders konden zijn. Alleen een douanebeambte in Zwitserland die schrok zich toch wel een hoedje. Een vrouw kwam terug van vakantie en moest natuurlijk de grens over bij Zwitserland. En de douane deed een hele mooie ontdekking. Ze had maar liefst 50 koffers in haar auto. 50 koffers en die zaten helemaal vol. Maar

Het was een leuke band uit Australië en had wereldwijd ook best wel heel veel succes. Alleen Michael overleed in 1997 onder verdachte omstandigheden. En tot op de dag van vandaag heeft men nog steeds niet de echte doodsoorzaak kunnen ontdekken. En men denkt toch dat hij het zelf gedaan heeft.

Zeker nu toch gaan zijn. De Rolling Stones hebben een nieuwe cd. En wat ook mooi is, is dat ze eigenlijk hebben aangekondigd dat er waarschijnlijk wel weer een nieuwe tournee aankomt. Hoe die eruit zal zien, geen flauw idee. En als je de videoclip bekijkt, zie je een aantal jonge goden. AI heeft goed zijn werk gedaan in ieder geval. En zo zien ze er echt niet meer uit. En benieuwd of ze het kunnen volhouden. Maar dit is een nieuwe single van ze.

En met deze leuke van de Human League. De hoogste tijd om afscheid van te nemen voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een hele mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag OZ 920. En wat mij betreft maak er nog een hele mooie avond van. Tot morgen. Bye.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen niet thuis horen in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Sterk benadrukt dat die hospices zijn bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen hebben volgens haar andere zorg nodig. De minister wijst tegelijkertijd op de grote tekorten en de huidige lange wachttijden in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. Het weer: toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert Bakel op Omroep Pielrond. Een belangrijke mijlpaal voor 2 duikers in opleiding van zwemvereniging Gemertse Watervrienden. Tijdens hun laatste buitenduik in het Zut vanbij Bakel hebben zij met succes alle onderdelen van hun opleiding afgerond en daarmee het felbegeerde eerste ster duikbrevet behaald. De opleiding maakt deel uit van het duikprogramma van de vereniging die al jarenlang actief is in de onderwatersport. Onder toeziend oog van 2 instructeurs voerden de cursisten diverse oefeningen uit, waaronder navigeren onder water, het beheersen van de duikuitrusting en het veilig uitvoeren van noodprocedures. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De gemeente Laarbeek moedigt inwoners aan hun tuin te vergroenen met de actie Tegel eruit, plant je erin. Start klein, verwijder 1 tegel en plant er iets moois in. Een groene tuin is niet alleen prachtig, maar zorgt ook voor verkoeling, betere afvoer van regenwater en trekt vogels, bijen en vlinders aan. De gemeente helpt u daarbij. Bij inlevering van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt u gratis 1 tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op woensdag 24 juni van 9 tot 12 op het Piet van Tielplein. Een tweede kans is er op woensdag 1 juli eveneens van 9 tot 12. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

0: good. Hold me, baby. Well, I want to love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my lady? And I twiddle on my thumb. Real nice, somebody show us fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Lekker kort, lekker krachtig. En dat was hij inderdaad. De opening voor een nieuwe uur. OZ 920, 8 uur geweest. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond. En tot 9 uur zit ik hier. En ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met een heleboel leuke muziekjes. Deze onder andere. Bananarama en Venus. Daar gaan we mee verder. Ja.

meegenomen. The American Girls. Hè? Harry Styles, de man die beter scoort in de arena dan de voetbalclub die er hoort te scoren. Hij was er het afgelopen weekend ook weer lekker bezig. Dames en heren, jongens en meisjes, is het allemaal lekker? Is het allemaal... Het is wel een beetje benauwd, hè? Maar wat zeg jij ervan?

0: heel veel uitvoeringen van deze Goodyear for the Roses. En dit keer de uitvoering van Elvis Costello hier bij OSR 920, waar we zo meteen weer gaan kijken in de geschiedenis van vandaag. Het is vandaag 1 juni.
1: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust.

0: All I Can, dat was die. Sam Smith en daarvoor nog Spooks and Things I've Seen. Dat is een leuk plaatje. Ook al inderdaad er heel lang nooit niks meer van gehoord van Spooks. Maar goed, waar hebben we nog wel van gehoord? Datum van vandaag, 1 juni. Als ik het boekje opensla, dan lees ik dat één dag nadat zij haar high school diploma heeft gehaald, vertrekt Dolly Parton op 1 juni 1964 van Locust Ridge naar Nashville in Tennessee om daar een zangcarrière te beginnen. In Nashville ontmoet zij Carl Dean en zij trouwen, 2 jaar later. En tot zijn dood vorig jaar zijn ze samen geweest. De Beach Boys die treden op 1 juni 1969 'smiddags op in de Doelen in Rotterdam. En 's avonds zijn ze ook in Nederland aanschouwen in Amsterdam, want dan staan ze in het Concertgebouw. En op 1 juni 1980 is er een nieuwe televisiezender in Amerika opgericht. En die begint met uitzenden. Het heet Cable News Network, oftewel CNN. Ron Wood is jarig vandaag. Siska Peters, Annemarie Jorritsma, Jochem Fluitsma en Alanis Morissette.
1: Peter Boer.
0: Is die dame blij dat ze jarig is? Nou, doe eens.

Ja, dat was nog in de goede tijd, hè? Toen maakten ze nog hits aan de lopende band, deze Mariah Carey. Nou, laatste tijd is het allemaal wat minder. Maar ja, ze heeft natuurlijk waarschijnlijk ook zoiets van... joh, ik heb geld zat en waarom zou ik allemaal nog zoveel moeite doen? Hè? Ik kan het gewoon van de bankrekening halen zonder problemen. Af en toe dan ga ik eens even een kerstplaatje opnieuw uitbrengen. En dan scoren we weer de miljoenen bij elkaar. En zo doet ze dat natuurlijk. En ja, wie zal er wat voor zeggen? Ook nog muziek uit eigen land. Muziek van Raccoon en The Ones We Seek. En dit is muziek uit de jaren 80. Lekker. Ja, een beetje bossa nova-achtig, hè? Ja, heerlijk. Past mooi bij de temperaturen van vandaag de dag. Dit is de Style Council, If You Had It Blue.

Ja, is leuk. Deze Chris Cap, Liar Liar. Ja, die naam die moet je niet verkeerd uitspreken. Of de letters verkeerd. Dan krijg je Kiss Crap. lijkt me helemaal niks. Liar Liar en School is Out. Ja, inderdaad. Ja, het is 8 uur geweest. Als je nou nog op school zit, dan moet je wel heel lang nablijven. Het was Alice Cooper. En dit is uit Duitsland.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. Spoedeisende hulpen in ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van zo'n 4,6 miljoen euro, schrijft minister Hermans de Tweede Kamer. De nieuwe bekostiging moet de samenwerking van zorgaanbieders verbeteren en meer financiële zekerheid geven. Ook is het de bedoeling dat spoedeisende hulpen minder snel hoeven te sluiten als het daar niet druk is. De overheid wil de financiering de komende jaren verder aanpassen. De spoedeisende hulp heeft personeelstekorten en een hoge werkdruk. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer: toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Regiobreek. Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Mariahout heeft vanaf nu een krachtig nieuw verbindingsmiddel, de Dorpsapp Mariahout. Met trots kondigt Zorg om het Dorp de lancering aan van deze centrale digitale plek waar inwoners, verenigingen en organisaties samenkomen. De Dorpsapp brengt nieuws, activiteiten en praktische informatie overzichtelijk bijeen, allemaal binnen handbereik op één platform. Waar informatie voorheen verspreid was over verschillende kanalen, biedt de app een duidelijk overzicht van alles wat er speelt in het dorp. De Dorpsapp is te downloaden en actief te gebruiken via dorpsapp.nl/mariahout. Dorpsraad Lieshout verspreidt wekelijks een nieuwsbrief naar de lokale en sociale media waarin steeds één onderwerp nader wordt toegelicht. Om informatie beter op een locatie toe te splitsen is zij ook begonnen met het gebruik maken van buurtapps. Zo zijn de inwoners via de buurtapps geïnformeerd over het plan om laadpalen in hun wijk te plaatsen. Maar niet alle buurtapps zijn bekend bij de dorpsraad. Om dit soepeler te laten verlopen wil zij met alle beheerders van buurtapps in contact komen, zodat zij van informatie kunnen worden voorzien. Zij kunnen een berichtje sturen naar info@dorpsraad-lieshout.nl. Bij Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in Lierop werd zondag 31 mei een kringwedstrijd Brabants Wipschiet gehouden. Vier schutters uit Laarbeek gaven acte de présence, evenals een lid uit Gemert. Er moest zeer nauwkeurig in de maat geschoten worden, omdat de harde wind met enige regelmaat de schietbomen deed bewegen. Daardoor waren de resultaten beperkt. Henk van der Velde van het Onze Lieve Vrouwengilde uit Aarle-Riksel werd op het onderdeel erekampioen eerste en op personeel zesde. Thijs van der Elzen van de Sint-Antonius en Sint-Sebastianus-gilde uit Gemert won de 6e prijs Vrije Hand en de 6e Puisprijs. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boegel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

The Association op de radio. Windy, zo heet deze prachtige plaat. En Nelly Furtado, die hoorde je ook op OSR 920. Turn off the light, zo heette dat. Kijk eens een keer op de website osr920.nl en zoek eens naar die knop Vriendje voor een Tientje. Hier is Adele.

Adele, Easy On Me voor deze Gwen McRae. Ja, inderdaad, George McRae die was een beetje getrouwd. Keep the Fire Burning, zo heette die prachtige plaat. En die is Chris Up, altijd leuk. I Would Stay.

Richanel, Dance Around the World. Wat een mega hit was het destijds voor die man. De Darts hoorde je ook met de dubbele titel Daddy Cool and The Girl Can't Help It. En hier is Neil Horan. Fantastisch op OSR 920. Nice to meet ya. I love you.

Light, zo heette deze band destijds. Groove is in the Heart. Het was een hele grote discotheek-hit destijds. Op de dansvloer stonden gegarandeerd helemaal vol als je die draaide, jazeker. Seals of Craft hoor je ook. Summer Breeze, daar hebben we de afgelopen dagen heel veel van gehad. En hier zijn de Animals. The House of the Rising Sun.

Keep It Coming Off. Casey en de Sunshine Band en Animals met The House of the Rising Sun. Ik zeg straks na 10 uur weer in Koenders op de radio. Ik wens je er veel plezier mee. Hier is Joe Public. Live and learn. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt de Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In het waterbeheerprogramma WBP van Waterschap A en Maas staan de doelen van 2028 tot en met 2033 en hoe het waterschap die doelen wil bereiken. De organisatie wil weten wat mensen belangrijk vinden en welke onderwerpen zij terug willen zien in het nieuwe WBP. Daarom worden in juni en juli 4 bijeenkomsten, omgevingstafels gehouden, voor inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en overheden in het werkgebied. In deze regio is een bijeenkomst op dinsdag 23 juni van 7:30 tot 9:30 in Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. Aanmelden kan tot 3 dagen voor de bijeenkomst via ama's.nl. Willem van der Krieken, 45, en Wessel Rooijakkers, 25, komen met de interactieve theatershow van Flying Kiwi naar Gemert. Een show over AI, werk en de vraag waar veel mensen mee zitten, wat blijft er straks over voor mij? AI neemt steeds meer taken over. Van Krieken en Rooijakkers kijken vanuit 2 generaties naar deze ontwikkeling. Geen moeilijke techpraat of loze beloftes, maar een eerlijk gesprek met humor, herkenbare voorbeelden en ruimte voor vragen uit de zaal. De voorstelling is donderdag 18 juni in de Eendracht in Gemert en begint om 7 uur. Kaartjes zijn te bestellen via bibliotheeklagebeemde.nl. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Heerlijk, zo'n klassieker om mee in de start van de show te zitten. Foreigner Feels Like the First Time, maar ook Maroon 5 was lekker. Wake up call, hey, dit is voor de nacht begint.

Had ik nog nooit gehoord, deze Valentine van Nils Lofgren samen met Bruce Springsteen. Eerste albumtrack is er eentje van Aerosmith. Heerlijk, crazy. Terug te vinden op het album Greatest Hits. You know you drive me up a wall, the way you make good for-

het mooie was dat al die Tamla Motown artiesten, die namen allemaal in één studio op. En dan gingen sommigen nog wel eens bij elkaar buurt. In dit geval was dat Marvin Gaye en Kim Weston. It Takes Two was een dikke hit. Hier is Kim Wilde, Kids in America.

En bij deze David Guetta is het 10:30, zo weet je. En het wordt de tijd voor bekendmaking van de album van de week. Is van Kurt Vilee. In 2005 was hij een van de oprichters van The War on Drugs. In 2008 verliet hij de band om aan zijn solo-carrière te gaan werken. Philadelphia's Being Good to Me is alweer zijn 10e solo-album. En is de hele week

had a dream once. Yeah. And the dream was

Het lijkt op Randy Crawford, maar het is Shola Ama. And You Might Need Somebody. Dat is de albumtrack voor dit uur. Dat is een wonderschone van de Marshall Tucker Band. Fire on the Mountain. Terug te vinden op het album Searching for a Rainbow. Het album komt uit 1975.

Shakira. Dat is een beetje van deze tijd. Deze zoe. Alhoewel, wacht toch ook zeker wel een aantal maanden geleden volgens mij. Maar goed. We kunnen het opzoeken, maar we kunnen ook gewoon de Dire Straits gaan draaien. Hier is Walk of Life. Laten we dat maar doen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. En in het Canadese Toronto heeft de politie kort voor het WK voetbal een grote partij nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het zijn duizenden nepshirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, plus vervalste WK-trofeeën ter waarde van miljoenen dollars. De spullen lagen in een loods opgeslagen. 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van de grootschalige handel in namaakproducten. Volgens de politie is het de grootste inbeslagname van vervalste voetbalartikelen ooit in Canada. Het weer. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Mariahout heeft vanaf nu een krachtig nieuw verbindingsmiddel, de Dorpsapp Mariahout. Met trots kondigt Zorg om het Dorp de lancering aan van deze centrale digitale plek waar inwoners, verenigingen en organisaties samenkomen. De Dorpsapp brengt nieuws, activiteiten en praktische informatie overzichtelijk bijeen, allemaal binnen handbereik op 1 platform. Waar informatie voorheen verspreid was over verschillende kanalen, biedt de app een duidelijk overzicht van alles wat er speelt in het dorp. De Dorpsapp is te downloaden en actief te gebruiken via dorpsapp.nl/mariahout. In het waterbeheerprogramma WBP van Waterschap AMA's staan de doelen van 2028 tot en met 2033 en hoe het waterschap die doelen wil bereiken. De organisatie wil weten wat mensen belangrijk vinden en welke onderwerpen zij terug willen zien in het nieuwe WBP. Daarom worden in juni en juli 4 bijeenkomsten, omgevingstafels gehouden, voor inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en overheden in het werkgebied. In deze regio is een bijeenkomst op dinsdag 23 juni van 7:30 tot 9:30 in Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. Aanmelden kan tot 3 dagen voor de bijeenkomst via ama's.nl. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Muziek van Hans de Boy, Nederlandstalig is altijd lekker. Alle vrouwen werden hier bezongen in dat ene liedje. Welkom in deel 2 van dit programma Voor de Nacht Begint. Verder met Taylor Swift. Hier is Opa Light. I had a

Lil Adams en Get Here. Volgende plaats is, zet een beetje memories van mij aan. Ik draaide het een keer in zo'n fantastische rockkroeg. En toen vroeg iemand deze. Rescue Me, YNT, oftewel Yesterday, Today. Terug te vinden op het album Earthshaker. 2013. Er gebeurde toen iets heel vreemds. Maar goed, wij zijn hier voor de muziek. Dus we gaan hem gewoon draaien. Rescue Me.

Lekkere rock'n'roll van Sam Cooke, Twisting the Night Away. Hebben best wel wat lekkere albumtracks uitgezocht voor vanavond. Eigenlijk voor de hele week al, want ik heb ze al klaarstaan. Revelators weet het album. Midnight in Harlem is het nummer wat we gaan draaien. Het album is genoteerd in 2011. Hier is de Desi Drugs Band.

Curtis Harding en I Won't Let You Down. We gaan een nummer draaien wat veel bluesartiesten op de plaat hebben gezet. Spoonful gaan we draaien. Terug te vinden op Smokestack Lightning. Uit 2011 komt dat album. En de artiest is Howling Wolf.

En met deze Living Color, Love Rears Its Ugly Head, komt een eind aan deze show. Bedankt voor het luisteren, welterusten en graag tot morgen. De laatste, één van de laatste. Kenny Loggins, Whenever I Call You Friend.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Pilrand. Mariahout heeft vanaf nu een krachtig nieuw verbindingsmiddel. De dorpsapp Mariahout. Met trots kondigt Zorg om het Dorp de lancering aan van deze centrale digitale plek waar inwoners, verenigingen en organisaties samenkomen. De dorpsapp brengt nieuws, activiteiten en praktische informatie overzichtelijk bijeen, allemaal binnen handbereik op 1 platform. Waar informatie voorheen verspreid was over verschillende kanalen, biedt de app een duidelijk overzicht van alles wat er speelt in het dorp. De dorpsapp is te downloaden en actief te gebruiken via dorpsapp.nl/mariahout. Dorpsraad Lieshout verspreidt wekelijks een nieuwsbrief naar de lokale en sociale media waarin steeds 1 onderwerp nader wordt toegelicht. Om informatie beter op een locatie toe te splitsen is zij ook begonnen met het gebruik maken van buurtapps. Zo zijn de inwoners via de buurtapps geïnformeerd over het plan om laadpalen in hun wijk te plaatsen. Maar niet alle buurtapps zijn bekend bij de dorpsraad. Om dit soepeler te laten verlopen wil zij met alle beheerders van buurtapps in contact komen, zodat zij van informatie kunnen worden voorzien. Zij kunnen een berichtje sturen naar info@dorpsraad-lieshout.nl. Bij Gilde Ons Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in Lierop werd zondag 31 mei een kringwedstrijd Brabants Wipschiet gehouden. 4 schutters uit Laarbeek gaven acte de présence, evenals een lid uit Gemert. Er moest zeer nauwkeurig in de maat geschoten worden, omdat de harde wind met enige regelmaat de schietbomen deed bewegen. Daardoor waren de resultaten beperkt. Henk van der Velde van het Onze Lieve Vrouwengilde uit Aarle-Riksel werd op het onderdeel erekampioen eerste en op personeel zesde. Thijs van der Elze van het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde uit Gemert won de 6e prijs Vrije Hand en de 6e puisprijs. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

altijd aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Pilrand. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Willem van der Krieken, 45, en Wessel Rooijakkers, 25, komen met de interactieve theatershow van Flying Kiwi naar Gemert. Een show over AI, werk en de vraag waar veel mensen mee zitten, wat blijft er straks over voor mij? AI neemt steeds meer taken over. Van Krieken en Rooijakkers kijken vanuit 2 generaties naar deze ontwikkeling. Geen moeilijke techpraat of loze beloftes, maar een eerlijk gesprek met humor, herkenbare voorbeelden en ruimte voor vragen uit de zaal. De voorstelling is donderdag 18 juni in de Eendracht in Gemert en begint om 7 uur. Kaartjes zijn te bestellen via bibliotheeklagebeemde.nl. Mariahout heeft vanaf nu een krachtig nieuw verbindingsmiddel, de Dorpsapp Mariahout. Met trots kondigt Zorg om het Dorp de lancering aan van deze centrale digitale plek waar inwoners, verenigingen en organisaties samenkomen. De Dorpsapp brengt nieuws, activiteiten en praktische informatie overzichtelijk bijeen, allemaal binnen handbereik op 1 platform. Waar informatie voorheen verspreid was over verschillende kanalen, biedt de app een duidelijk overzicht van alles wat er speelt in het dorp. De Dorpsapp is te downloaden en actief te gebruiken via dorpsapp.nl/mariahout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 9